0: Go get your loose ones. Throw these back at you.
1: Ja. Dank meneer Softie.
2: Dank David.
1: Hoop dat wie er aan kan doen, week moet.

Makaroe. Die staat de hoograad in de vroege. Johan Lankets loestig toe. Die staat de hoograad in de vroege. Johan Lankets loestig toe.